0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De neven IO en Music app.

Ayoa in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat.

Of ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mokt en blijft zoepen. Werken en niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend en is het ambras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot.

Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotters op top en een kop. Stotters op top en een kop.

0: verzot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Je zwag in het smeres, zaven er mooi.
2: Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
3: Ayo, music!
4: Radio.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan. En wat goed je, ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.
3: Het was nou zo.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

Razicht naar jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Maar dit morgen weet je hoe dat dat komt. Damasken is zo lyric als trots. De groete ijs en de goede koken. Dat is ook goed.
1: Illinois op de kerst met Londen draaien. Vind je kromke zoepen op een reis en moet zeker door.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

en onnoezel, groeit gezetje of dik. Maar pas toch op, als ga je een pakt, doe dan met strategie. Want als ga zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

welke Noorsenier wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gierverwijk. Die voel je bepikt,

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ik zit maar door eens door te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de stoel.

0: muziek.
1: De nummer 1 van de jongen.
2: Mijn vrouw hoet Marianne.

Ze zoals zeg maar een moot, je gaat toch niet doen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons doet. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kou precies nog een verteren, jong.
1: Love song! AYOIN Music op onder den 7.8 en onder den 5.8 en natuurlijk op de app.

0: Gooi met fruk. Santé met bieken. Kon ervan genieten.
1: Het is de Roever. Waar een dosje nooit zien zitten.

pastorie die het gebijt. Zie de gegarandijd. De doge in de gazette of op tv. Het stond sausje aan bras.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ze biedt valder. Is dan aan het swishen te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Hoi, het is nog 2 dagen in.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie na. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music-app.
3: App de mal.

hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Berg, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestrijken.
1: Roepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes mogen ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: kon al zo uit de band. En knoeipit in haar woorden, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar knoeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt overal tegen. Soms zonder al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op paplos. Hoe ik al toen in een wit niet had, werd een graalig gros.
2: Want in haar oeigen brandde bier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms smokt een pintje zier.

0: luister naar nu toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nog niet vergeten.
1: Want in Aoui gaan branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier. Modder

Kom aan iedereen, doe allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Live vanuit Terzogen in Oost, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Oost.

0: Texas.
1: Are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.
3: Want dat is de stomme luteraar.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Jochen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jochen Music. En luister naar Jochen Music overal en altijd. De nieuwe Jochen Music app.
2: App hem al.

0: Ion Music.
1: Goedenavond meneer, ik ga nog een tafelje voor twee.
2: Maar niet madame, want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

Het is nog 2020. Stel der Veer. Jean-Jacques'ken Zonnekeining van Olst. Zijn naam is Jean-Jacques. Of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook. En is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond. Het woord in zijn gezicht.

ziet hem staan op het balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: was waar.
1: Mijn maat, Adver Price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissang.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App de mol.

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio and Music.
1: De nummer 1 van Olst.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. Een wat malonje gebaat.

0: Ai! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoin Music. 100% plezant, 100% oost.

0: wij.
1: Meer de Neven-app. Voilà, yo in music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
2: App hem al.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drouwen. Aster mij begon nog een

overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

flikker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik pijzen, dat is niet voor mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was zonder duizend slag. Dus ik stond met veel courage

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: music.
1: Alles schoeiste karnavaliekes. Echte schoeiste.
2: Hey!

0: de Zelnautos van Jijn.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk.
3: Nog
2: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als leven mooi op de bovenste plank, als stem en hart gestolen, en lupt er van tijd hier, is het mank.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: echt van Olst.
1: Hopla! Hier te tres. Het is toch een ferme brok, ons Maria. Hier te tres. Het is een gezonde

0: Ich bin mit meinem Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Joen Music.
1: Verhaal dat Joen. En nou wat dat erop trekt.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
0: Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de neven app voor Valla Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
5: App hem al.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen gondola, jong? Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Ajoe, nieuwsie.

0: Ajoin Music.
1: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schijt en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

0: Kaas, pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Jij en mijn café?
1: Nee, de Neven App. Voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

Teneer van Veren ondertoeig. Hij komt bekende meer, nog ver nog achteruit. Maar toch riep die repé, hey Bosken, giet ons nog iets ooit. En, oh, zo.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: JMB Café.
3: Meer de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
4: App hem al.

0: pas de la Watina, zeg.
1: Zie de hoe dan niet. De Jean-Pieter een trompetje pico verdoen. Kom jong, mocht dat geriet, dan moet ons nog eens kunnen smoten.

0: beynersek.
1: Tiger! The Champions of the Magic of Paris!
0: Ja, het zijn er wat meer in zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
2: Ah, los het je gooi.
1: Ik ben zo wat beter naar de school.
2: Ai, kom. Nog net.
3: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8. En natuurlijk op de app.

Schnirs. Eis,

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: een vol jamet. En zo stond het. Daar doe ik fush, de eerste get.
1: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Geef mij maar a joint music. Waar avond van ons?
1: Daar is nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

voordat ze van Heerwagentol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mogen we onder een riege of krakier, als er op

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Voor dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

Nederland. De dank, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Bananenke zitten. Oh, onze bennemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkdorp hier wat verder.

0: Gordon Wisch.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Ik luister alleen maar naar Radio & Music.
2: Het is nog niet zo lang geleden dat ik bij mijzelf dacht. Er is niks

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nacht. Want smare tot sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Even haar ondacht. Vertswisch verkeesneesken. Er is een grote filter melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Gedierig goede muziek.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik woon. Zet er jongen.

0: Daneven app van IO en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. Daneven IO en Music app.
2: App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Of het gerest om eender wie, ze gewoon als zelfs te zeggen. Vandaag is ooit de place to be, dat simpel ooit te leggen.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of

0: Ion Music.
1: Will dem Nasel auf Morop, sich mehr Kind, viel Morop.

0: godvervlammend stand. Ik heb precies weer een grale kleine orken, joh.
1: Abba, hommer, een witte steken, hè?
0: Are you in music?

Ja, wat is dat? Ik zeg in die vliegen aan de voor, maar het kan wel echt niet over het tetten. Wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jaletten. Ze zijn lekker allemaal, ze zijn

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

Voor verkandidoten veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: één, ze zullen al tot van jij.
1: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van ons, de enige echte.

0: Kaasje en Bijcafé.
1: Meer de Neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: Hebt hem al.
3: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Sim, want is mijn jaren schaaggeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: Ajoin Music.
1: 100% olst.
2: Ja, mijn schopen, eet al goed, hè?
3: Wat, hè?
2: Ah, wel, het zal kerkieren zijn bij Dragijn.
3: Oei, kerkieren?
2: Ah, wel, mutten. Het is toch een vroege vastelavond van de jongen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: mi membri che pista.
1: Are you in music? Op 107.8 en 105.8 en op

0: Meer de Neven app. Voilà, jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Ja, get your hood up.
1: Geef mormor aan jouw muziek.
2: Waar? Avond van Oost.

mijn pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gaat niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: tijd boven een goeie frisse pint bier. Ik ken toch geen probleem, ik drink me vanaf de noem. Mooi jong, ik ben niet verslaafd, ik ken het gewoon van doen. Ik drink al onder tafel.
1: Ja, dat zal

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik hou precies nog één aan verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Even mooi maar aan jouw music. Waar Aven van Olst.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Geef Mojang.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojang.
5: Bij Robinkels te zien, dat je moet je. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto?

0: en die smuiten door talven op dat plein. Met graalijk schieren voeten, maar we zien waar nog geen blauwen.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tot samen. Ik zing naar de vrouw nog hier kan horen. En ga de Jolamo, ben mooi mee.

0: IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratum en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een ijs door? En nee, toch geen manieren. En dat klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Wat een droene kik mij om.

is overal al omgekeerd. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat overal is en niks meer.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Op, pas pelno da knopa.
1: Live, van uw terzorgen in Olst, de nienige nechten, ajo en music. Wer, Ave van Olst.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Are you in music? Vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Are you in music?

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Joen Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Ik wer al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vroeger dat gauwend was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om mijn moten in een zoo.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van oren zeggen, het is een groots.

Nee, ik ging naar kaken, doe je zo op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen, wel wat scha en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor, dus zit jij in de bar. En loopt nog verder tegen het man en het gaat naar achter, nog een dood.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of goed.